Ja, je wist het nog niet. Maar je hoorde het wel. En je keek er nog naar. Bood hem hand, maar toch niet. Beter zei je het niet. Alles wint van elkaar. Alles kwijnt tot het niets. Beter hoor je het niet. Sterker zeg je het wel. Beter zeg je het niet. Sterker hoor je het wel.